0: Iedere keer red je maar Gria. Vandaag nog eens wie met z'n president Carter.
1: Evo.
0: Maar laat mijn hout. Samen achter de berit om het safas en in de mistamaat. En Aguilo. Jimmy. Vandaag van een uur tanach. Ook om ons jamar aan avi. We perk dal het pasukje zijn. Ko amar aan avi, zei jou. Los me goed met de